zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar hun landen van herkomst overgebracht. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Volgens een lokale krant zou hij het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Wat het motief was, wordt onderzocht. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in de Braziliaanse regio 3 dagen dicht. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
1: Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert. Het is woensdag 6 mei. Je luistert naar Kim staat op en ik ben bij je van 7 tot 8. Lekkere muziek na een goede nacht. We trappen af met I Just Might van Bruno Mars.

0: verbinding staat op.
1: Dit is lekker uit 1993. Oh, een tijdje niet gehoord deze. Het is Atlantic Ocean met Waterfall. En zometeen hoor je de Counting Crows samen met Bluff en Holiday in Spain.

0: dance all night.
1: We can dance all morning as well. Nice to meet you was dat van Niles Smith en daarvoor de Counting Crows en Bluff. En dit, oh ja, je weet het wel, een van mijn favoriete bands uit de jaren 80. Zo worden ze niet meer gemaakt en ze hebben zoveel hits. Ik ben er heel blij mee. Dit is Toto en Rosanna.

lekker mee airgitaren met Toto en Rosanna. Ik heb een hele fijne film gezien afgelopen week. Op Prime was die te zien. Hij is met Justin Timberlake. Hij speelt daarin de hoofdrol. De film heet Parker. En ik kan hem je zeker aanbevelen. Het gaat over een jongen die uit de gevangenis komt en die zijn leven beter op de rit moet gaan krijgen. Dan wordt een klein jongetje ineens een heel belangrijk persoon in zijn leven. En Justin speelt die rol echt fantastisch. Justin kan ook heel goed zingen. Dit is Mirrors.

0: Mirrors van Justin Timberlake, vlak voordat we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws gaan. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Dinant Woesthoff, Tracy Ullman en Suzanne Freek.
1: Kom binnen.
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Het weer, overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

was. En daar bleef het dan ook bij in 1992. Ze sloten 20 minuten hits op een rij af. Je hoorde ook nog Frenna en Shelly Pop, Eminem, Suzanne Freek en Tracy Ullman. En Dinant Hoestof trapte hem af met het prachtige Dreamer voor Guusje Nederhorst. Dit is David Guetta samen met Sam Martin en Dangerous.

Dangerous van David Guetta en Sam Martin. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van woensdag 6 mei. Ik ben er morgen weer met een nieuwe. Kim staat op. De laatste die ik voor je heb is van Avicii en Sandro Cavazza. En die heet Without You. Ik zeg maak er een fijne dag van en tot morgen. En hou je radio lekker aan. Hoi!

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van €3,5 miljard. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was €600 miljoen waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
12: Ja.
9: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Leopoldina. informatie naar sales@rtvparkstad.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
12: Rini van Breugel. Met de woensdageditie op woensdag 6 mei 2026 van 8 tot 10. Staying live in de ochtend. 2 uur lang muziek om de dag lekker op te starten. We beginnen met Medusa.

0: Martini van Breugel.
1: Waiting for Tonight van J-Lo, hoorde je zojuist. Jennifer Lopez, wel te verstaan. En Medusa zat ervoor met Paradise. Dat deed hij samen met Dermot Kennedy. Goede ochtend op 6 mei 2026. Feest in huizen van Breugel. Want vrouw Lief is jarig vandaag. Ik mag niet vertellen dat ze 49 wordt. En dan doen we dat dus ook niet. Nee, dat hebben we niet gedaan bij deze. Wat gaan we doen in dit uur? Heel veel muziek draaiend. Volgend uur hebben we natuurlijk nog de woensdag one-liner. Ik heb dit uur voor YouTube, Bilal Wahib, Police, Shaggy, 20 minuten hits op één rij. En de nieuwe van Snelle. Ja, je kent het verhaal denk ik langzaamaan wel. Hij heeft het geschreven voor mensen met Alzheimer. Hij had daar een documentaire over gezien van zijn stiefzus gemaakt heeft. En kwam toen tot de conclusie dat hij daar een liedje over mag schrijven. Hij noemde het Laat het licht aan. En die hoor je nu. Hij heeft

Bilal Wahibori met Overdosis. Beautiful Day van U2 zat ervoor. En Laat het licht aan van Snelle, die zat daar dan weer voor. Dit is R2 Park, zat Staying Alive in de ochtend. Zometeen in uur nummer 2 hebben wij de one-liner die we op woensdag altijd doen. Misschien iets over verjaardag doen. Kijken of de vrouw daar blij mee wordt. Dat gaan we straks vragen als we thuiskomen. Kijken wat ze ervan zegt. 20 minuten hits op in de rij zometeen. Shaggy heb ik ook nog voor je klaarstaan. Eerst tijd voor de Police. Dit is

0: Hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Shaggy hoorde je met I Need Your Love. En de police zat daarvoor met Walking on the Moon. Wat hebben wij klaarstaan in de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij. Give it to me, another brick in the wall. Gone, gone, gone. Fireflies en Reggaeton Lento. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
4: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
8: Bij de grote internationale hack op de onderwijssoftware Canvas zijn ook Nederlandse instellingen getroffen, waaronder ook de Universiteit Maastricht zou zijn. De hackersgroep Shiny Hunters wist gegevens buiten maken van wereldwijd zo'n 275 miljoen studenten en medewerkers. Voor Zuid-Limburg is vooral van belang dat de Universiteit Maastricht bevestigt dat ze bij de hack betrokken is. De universiteit heeft studenten en medewerkers geïnformeerd en zegt dat Canvas inmiddels weer veilig te gebruiken is. Zuid Hogeschool en de Open Universiteit in Heerlen worden vooralsnog niet genoemd in de lijsten met getroffen instellingen. Op de afdeling orthopedie van Zuiderland kunnen patiënten sinds kort terecht bij AVA, een virtuele verpleegkundige die vragen beantwoordt over hun behandeling. De Avatar is ontwikkeld in samenwerking met Microsoft en KPMG en vormt het eerste zichtbare project binnen een grote strategische samenwerking tussen de drie partijen. Die samenwerking moet ertoe leiden dat medewerkers van Zuiderland in 2030 geen administratieve lasten meer hebben, zodat zorgverleners meer tijd krijgen voor patiënten. AVA geeft uitleg, beantwoordt veelgestelde vragen en helpt patiënten beter voorbereid het gesprek met hun arts in te gaan. Zuiderland ziet de Avatar als een belangrijke stap richting slimmere digitale zorg in de regio. In Brunsum keert na meer dan 10 jaar een vertrouwd geluid terug in het centrum. Op Pinksterzaterdag 23 mei staat de binnenstad volledig in het teken van Blazen voor Kika. Een middag vol blaasmuziek en een grote inzamelactie voor Kika. Verspreid door het centrum treden diverse blaasmuziekgezelschappen op, van top 40 bands tot Böhmische en Egerlander kapellen en natuurlijk de nodige sparskapellen en zaterharmoniekers. Dankzij een roulatiesysteem klinkt er de hele middag muziek op meerdere plekken. Het evenement staat volledig in het teken van geld inzamelen voor Kika, de organisatie die strijdt tegen kinderkanker. Er zijn stands waarvan de opbrengst naar Kika gaat en tijdens de optredens wordt gecollecteerd. In Heerlen is deze week de nieuwe expositie Passage Parkstad geopend in het Schunk Museum. Voor het eerst nodigt de Schunk iedereen in Parkstad en Limburg uit om een kunstwerk in te sturen. Dat leverde 475 inzendingen op, waarvan er na zorgvuldig jurywerk 100 zijn geselecteerd. De tentoonstelling staat in het teken van het thema thuis. De variatie is enorm, van schilderijen en tekeningen tot keramiek, fotografie, video en installaties. De jongste deelnemer is 8 jaar, de oudste 91. Volgens Schunk vormt de selectie een verrassend harmonieus geheel dat de kunstzinnige kracht van de regio laat zien. Passage Parkstad is onderdeel van het 40-jarig jubileum van het Schunk Museum en is te zien tot en met 17 mei. Door de grote belangstelling wordt al gesproken over een vervolg. Dan nog het weer. In Parkstad is het vandaag bewolkt met langdurige perioden regen bij een matige noordelijke wind.

0: Lekker zomers toch, CNCO, Little Mix, Reggaeton, Lento, de laatste in...
1: De 20 minuten heeft op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En daarvoor hoorde je Owl City met Fireflies in the Middle. Zat Gone, Gone, Gone. Die dikke vette hit van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Another Brick in the Wall, die vette van Pink Floyd. En Give It to Me van Madonna en Pharrell Williams. Was de allereerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. Goed nieuws, volgend uur doen we nog zo'n blokje. Voor nu laat ik je even achter met de Bucketheads. These sounds fall into my mind, oftewel The Bump. Tot zometeen na het nieuws. It's

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
7: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
13: Kom binnen!
14: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Krammetje, zet je de wekker?
1: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
6: Rini. Yo, goeie ochtend. Welkom in uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. En ook dit tweede uur boordevol met muziek. Zometeen nog de leuke one-liner. Maar eerst heb ik Nick Kershaw voor je klaarstaan.

0: Vleugel.
1: Helemaal nieuw bij RTW Parks, dat hoorde je Bella Kay. En I love it, I love it, I love it. En het staat allemaal achter elkaar geschreven. Dus net als Coldplay dat destijds, dat moet je dan ook in één zucht uitspreken. Bij deze heb ik dat gedaan. The Riddle, hoorde je ook nog van Nick Kershaw. Verderop in dit uur, vriend en collega Lex Uiting. De Puma's, even serieus, Kylie Minogue. 20 minuten hits op in rij, zometeen nog de leuke one-liner. En deze heb ik nog klaarstaan van R. Kelly, The World's Greatest.

0: The World's Greatest van R. Kelly stamt alweer uit 2002. En die hoorde je zojuist bij RTV Parkstad. Het is woensdag. En woensdag doen wij altijd de verschrikkelijk foute one-liner. Want we zijn ooit overgestapt op gebruik van de telefoon voor foute one-liners. Ik vraag dan naar tegeltjeswijsheden, omdat dat dan leukere one-liners oplevert. We gaan het hebben over verjaardagen vandaag. Eens kijken waar de telefoon nu mee op de proppen komt. Oké, Google, vertel eens een verschrikkelijk foute tegeltjeswijsheid over verjaardagen. Nou, kom maar op.
1: Beter een rimpel in je gezicht dan een deuk in je taart.
0: Nou, ze is 49 geworden, dus het zou misschien kunnen. Mijn vrouw is 49 geworden vandaag. Ik krijg ze trouwens op de koop. Oh. Nou ja, in ieder geval, wat was er nou ook alweer? Even kijken. Staat hij er nog? Nee, staat er niet meer. Jawel toch. Jawel, nee, toch niet. Oh, dan ben ik hem weer kwijt. Nou ja, beter een rimpel in je gezicht dan een deuk in je taart of zoiets was het. Nou, doe er wat mee. Kijk maar wat je ermee doet. Lex Uiting op de radio. Ik had het beloofd. Dit is Know It. Zie je!

even serieus. Hoe lang gaan we die nog draaien? De videoclip van Baila de Gasolina. En dan bedoel ik meer mee in de feestcafés en dat soort dingen. Ik denk dat dat echt een plaat is die over 20 jaar nog steeds draait. Dit? Nou, ook eigenlijk wel. Kylie Minogue en...

0: wij zometeen overgaan op...
1: De 20 minuten heeft op een rij. Non-stop en Breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: In de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en...
1: Vini van Breugelvrij.
0: Hoor je zometeen de volgende tracks voorbij komen. De volgende titels. Water Under the Bridge. Sisters Are Doing It For Themselves. Zoo. Shake It. En Alles Kan Kapot. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort. Na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Aandacht. Zie je wel? De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Gia.

0: is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
1: Bij de grote internationale hack op de onderwijssoftware Canvas zijn ook Nederlandse instellingen getroffen, waaronder ook de Universiteit Maastricht zou zijn. De hackersgroep Shiny Hunters wist gegevens buiten te maken van wereldwijd zo'n 275 miljoen studenten en medewerkers. Voor Zuid-Limburg is vooral van belang dat de Universiteit Maastricht bevestigt dat ze bij de hack betrokken is. De universiteit heeft studenten en medewerkers geïnformeerd en zegt dat Canvas inmiddels weer veilig te gebruiken is. Zuidhogeschool en de Open Universiteit in Heerlen worden vooralsnog niet genoemd in de lijsten met getroffen instellingen. Op de afdeling orthopedie van Zuiderland kunnen patiënten sinds kort terecht bij AVA, een virtuele verpleegkundige die vragen beantwoordt over hun behandeling. De avatar is ontwikkeld in samenwerking met Microsoft en KPMG en vormt het eerste zichtbare project binnen een grote strategische samenwerking tussen de drie partijen. Die samenwerking moet ertoe leiden dat medewerkers van Zuiderland in 2030 geen administratieve lasten meer hebben, zodat zorgverleners meer tijd krijgen voor patiënten. AVA geeft uitleg, beantwoordt veelgestelde vragen en helpt patiënten beter voorbereid het gesprek met hun arts in te gaan. Zuiderland ziet de avatar als een belangrijke stap richting slimmere digitale zorg in de regio. In Brunsum keert na meer dan 10 jaar een vertrouwd geluid terug in het centrum. Op Pinksterzaterdag 23 mei staat de binnenstad volledig in het teken van Blaze für Kika. Een middag vol blaasmuziek en een grote inzamelactie voor Kika. Verspreid door het centrum treden diverse blaasmuziekgezelschappen op, van top 40 bands tot Beum.

0: Zuiderland ziet de Avatar als een belangrijke stap richting slimmere digitale zorg in de regio. In Brunsum keert na meer dan 10 jaar een vertrouwd geluid terug in het centrum. Op Pinksterzaterdag 23 mei staat de binnenstad volledig in het teken van Blaze für Kika. Een middag vol blaasmuziek en een grote inzamelactie voor Kika. Verspreid door het centrum treden diverse blaasmuziekgezelschappen op. Van top 40 bands tot Böhmische en Egerländer kapellen. En natuurlijk de nodige Spaaskapellen en Zaterharmoniekes. Dankzij een roulatiesysteem klinkt er de hele middag muziek op meerdere plekken. Het evenement staat volledig in het teken van geld inzamelen voor Kika, de organisatie die strijdt tegen kinderkanker. In Heerlen is deze week de nieuwe expositie Passage Parkstad geopend in het Sjoenk Museum. Voor het eerst nodigde Sjoenk iedereen in Parkstad en Limburg uit om een kunstwerk in te sturen. Dat leverde 475 inzendingen op, waarvan er naar zorgvuldig jurywerk 100 zijn geselecteerd. De tentoonstelling staat in het teken van het thema thuis. De variatie is enorm, van schilderijen en tekeningen tot keramiek, fotografie, video en installaties. De jongste deelnemer is 8, de oudste 91. Volgens Sjoenk vormt de selectie een verrassend harmonieus geheel dat de kunstzinnige kracht van de regio laat zien. Passage Parkstad is onderdeel van het 40-jarig jubileum van het Sjoenk Museum en is te zien tot en met 17 mei. En dan nog het weer. In Parkstad is het vandaag bewolkt met langdurige perioden met regen. Bij een matige noordelijke wind is het ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt niet warmer dan 10 à 11 graden. Vanmiddag en vanavond wordt het geleidelijk droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. In Parkstad en het Heuvelland kan vannacht dichte mist ontstaan. Morgen overdag blijft het lange tijd grijs op wat motregen na droog. Later op de dag breekt de zon door. Bij een zwakke noordelijke wind wordt het maximaal 15 graden.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.

0: Het is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de 3e explosie in een week tijd in dezelfde straat. Bewoners van de Krokusstraat in Spijkenisse maken zich zorgen. Sommige huizen hebben inmiddels dichtgetimmerde deuren en in de straat staan grote mobiele camera's. De politie surveilleert extra in de wijk. Wie er achter de explosie zit of wat het doelwit is, is onbekend. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. Het gaat om een Nederlandse bejaarde vrouw die in Johannesburg overleed en een Britse vrouw die nog in het ziekenhuis ligt in Zuid-Afrika. De Nederlandse vrouw reisde met haar man onder meer door Argentinië, waar het virus voorkomt, voordat ze aan boord stapte. Ook haar man is overleden. Het is onbekend of het virus daar aan boord is gekomen. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. De brand woedt in de stad Andishay, aan de westkant van de hoofdstad Teheran. De lokale brandweer meldt dat de gevelbekleding van het gebouw brandbaar was, wat bijdroeg aan de snelle verspreiding van de vlammen. Er is geen verband met de oorlog die nog altijd gaande is in Iran. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Philips is tegenwoordig vooral actief in techniek rondom gezondheid. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Wel worstelt Philips doorlopend met hoge productiekosten en de zware importheffingen in de VS. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

0: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
3: Bij de grote internationale hack op de onderwijssoftware Canvas zijn ook Nederlandse instellingen getroffen, waaronder ook de Universiteit Maastricht zou zijn. De hackersgroep Shiny Hunters wist gegevens buiten te maken van wereldwijd zo'n 275 miljoen studenten en medewerkers. Voor Zuid-Limburg is vooral van belang dat de Universiteit Maastricht bevestigt dat ze bij de hack betrokken is. De universiteit heeft studenten en medewerkers geïnformeerd en zegt dat Canvas inmiddels weer veilig te gebruiken is. Zuidhogeschool en de Open Universiteit in Heerlen worden vooralsnog niet genoemd in de lijsten met getroffen instellingen. Op de afdeling orthopedie van Zuiderland kunnen patiënten sinds kort terecht bij AVA, een virtuele verpleegkundige die vragen beantwoordt over hun behandeling. De avatar is ontwikkeld in samenwerking met Microsoft en KPMG en vormt het eerste zichtbare project binnen een grote strategische samenwerking tussen de drie partijen. Die samenwerking moet ertoe leiden dat medewerkers van Zuiderland in 2030 geen administratieve lasten meer hebben, zodat zorgverleners meer tijd krijgen voor patiënten. AVA geeft uitleg, beantwoordt veelgestelde vragen en helpt patiënten beter voorbereid het gesprek met hun arts in te gaan. Zuiderland ziet de avatar als een belangrijke stap richting slimmere digitale zorg in de regio. In Brunsum keert na meer dan 10 jaar een vertrouwd geluid terug in het centrum. Op Pinksterzaterdag 23 mei staat de binnenstad volledig in het teken van Blaze für Kika. Een middag vol blaasmuziek en een grote inzamelactie voor Kika. Verspreid door het centrum treden diverse blaasmuziek muziekgezelschappen op, van top 40 bands tot Böhmische en Egerlander kapellen en natuurlijk de nodige Spaaskapellen en Zaten Hermeniekes. Dankzij een roulatiesysteem klinkt er de hele middag muziek op meerdere plekken. Het evenement staat volledig in het teken van geld inzamelen voor Kika, de organisatie die strijdt tegen kinderkanker. In Heerlen is deze week de nieuwe expositie Passage Parkstad geopend in het Sjoenk Museum. Voor het eerst nodigt de Sjoenk iedereen in Parkstad en Limburg uit om een kunst werk in te sturen. Dat leverde 475 inzendingen op, waarvan er naar zorgvuldig jurywerk 100 zijn geselecteerd. De tentoonstelling staat in het teken van het thema thuis. De variatie is enorm, van schilderijen en tekeningen tot keramiek, fotografie, video en installaties. De jongste deelnemer is 8, de oudste 91. Volgens Sjoenk vormt de selectie een verrassend harmonieus geheel dat de kunstzinnige kracht van de regio laat zien. Passage Parkstad is onderdeel van het 40-jarig jubileum van het Sjoenk Museum en is te zien tot en met 17 mei. En dan nog het weer. In Parkstad is het vandaag bewolkt met langdurige perioden met regen. Bij een matige noordelijke wind is het ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt niet warmer dan 10 à 11 graden. Vanmiddag en vanavond wordt het geleidelijk droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. In Parkstad en het Heuvelland kan vannacht dichte mist ontstaan. Morgen overdag blijft het lange tijd grijs op wat motregen na droog. Later op de dag breekt de zon door. Bij een zwakke noordelijke wind wordt het maximaal 15 graden.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat?
3: Audiofrenzy.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
8: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
9: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. Drie opvarenden van de MV Hondius zijn al overleden, onder wie een ouder Nederlands echtpaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten ze waarschijnlijk al voor de terugreis besmet en ontstonden er daarna meer besmettingen aan boord met de zeldzame Andes-variant. De drie besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. Onder hen zijn ook antiterrorisme-specialisten vanwege de aanhoudende bedreigingen. Aanleiding is onder meer een mogelijke brandstichting bij een synagoge en andere recente incidenten. Er zijn in de afgelopen 4 weken zo'n 50 mensen opgepakt voor antisemitische haatmisdrijven. En daarvan zijn er inmiddels ook al 8 aangeklaagd. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Volgens nieuwsmedium Axios wordt binnen 2 dagen een reactie van Iran verwacht. In het plan staan afspraken over uranium, economische sancties en vrijgave van bevroren tegoeden. President Trump heeft zijn maritieme missie in de straat van Hormuz alweer tijdelijk stilgelegd. Die stap hangt volgens hem samen met de mogelijke deal. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors.
2: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
6: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalvulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.
10: Maurice Kamelot.
11: Het is 12 uur geweest, dat betekent maar één ding, hè. Het is tijd geworden voor de lunch. Ah, heerlijk zeg. CJ Lewis zometeen.

Aan vrolijke muziek op de radio. Deze is heel erg leuk, al zeg ik het zelf. Komt een beetje uit mijn jeugd natuurlijk. Dus dan doet mij dat natuurlijk ook gelijk een beetje aan mijn jeugd denken. Die snap je wel. CJ Lewis uit de midden jaren 90, 495 zal het zijn geweest. Om en nabij R to the A. Zara Larsson daarvoor, dat is dan weer muziek van de huidige generatie Z. Ja, ze kunnen we natuurlijk, anders kunnen we het niet maken ook. Hè. Midnight Sun, welkom woensdag. Het is 6 mei 2026. Is niet vandaag, is dat 22 jaar geleden? 23? Ik weet het al niet meer. Het is de term van Pim van Tuin volgens mij. Ja. Alweer een eeuwigheid geleden in ieder geval. Ja, goed. Justin zometeen. Lekker. De cover van DJ José. Wat een gaaf liedje was het toen.

klassieker op de radio. Heerlijk, hè? In de categorie... Hot and Hair uit 2002 van Nelly. Ja, deze kan ook mee, hoor. Absoluut. Dit is nog wat langer geleden. We gaan even terug naar 1985. Een 80s memory van Elder Barge. Dit is Rhythm of the Night.

0: Calvin Harris en Summer op de radio. Het is bijna half één, zo goed als half één. 20 minuten hit met Summer en Counting Crows komen eraan.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: Eentje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: Bij de grote internationale hack op de onderwijssoftware Canvas zijn ook Nederlandse instellingen getroffen, waaronder ook de Universiteit Maastricht zou zijn. De hackersgroep Shiny Hunters wist gegevens buiten te maken van wereldwijd zo'n 275 miljoen studenten en medewerkers. Voor Zuid-Limburg is vooral van belang dat de Universiteit Maastricht bevestigt dat ze bij de hack betrokken is. De universiteit heeft studenten en medewerkers geïnformeerd en zegt dat Canvas inmiddels weer veilig te gebruiken is. Zuidhogeschool en de Open Universiteit in Heerlen worden vooralsnog niet genoemd in de lijsten met getroffen instellingen. Op de afdeling orthopedie van Zuiderland kunnen patiënten sinds kort terecht bij AVA, een virtuele verpleegkundige die vragen beantwoordt over hun behandeling. De avatar is ontwikkeld in samenwerking met Microsoft en KPMG en vormt het eerste zichtbare project binnen een grote strategische samenwerking tussen de drie partijen. Die samenwerking moet ertoe leiden dat medewerkers van Zuiderland in 2030 geen administratieve lasten meer hebben, zodat zorgverleners meer tijd krijgen voor patiënten. AVA geeft uitleg, beantwoordt veelgestelde vragen en helpt patiënten beter voorbereid het gesprek met hun arts in te gaan. Zuiderland ziet de avatar als een belangrijke stap richting slimmere digitale zorg in de regio. In Brunsum keert na meer dan 10 jaar een vertrouwd geluid terug in het centrum. Op Pinksterzaterdag 23 mei staat de binnenstad volledig in het teken van Blaze für Kika. Een middag vol blaasmuziek en een grote inzamelactie voor Kika. Verspreid door het centrum treden diverse blaasmuziekgezelschappen op, van top 40 bands tot Böhmische en Egerlander kapellen en natuurlijk de nodige Spaaskapellen en Zaten Hermeniekes. Dankzij een roulatiesysteem klinkt er de hele middag muziek op meerdere plekken. Het evenement staat volledig in het teken van geld inzamelen voor Kika, de organisatie die strijdt tegen kinderkanker. In Heerlen is deze week de nieuwe expositie Passage Parkstad geopend in het Sjoenk Museum. Voor het eerst nodigt de Sjoenk iedereen in Parkstad en Limburg uit om een kunstwerk in te sturen. Dat leverde 475 inzendingen op, waarvan er naar zorgvuldig jurywerk 100 zijn geselecteerd. De tentoonstelling staat in het teken van het thema thuis. De variatie is enorm, van schilderijen en tekeningen tot keramiek, fotografie, video en installaties. De jongste deelnemer is 8, de oudste 91. Volgens Sjoenk vormt de selectie een verrassend harmonieus geheel dat de kunstzinnige kracht van de regio laat zien. Passage Parkstad is onderdeel van het 40-jarig jubileum van het Sjoenk Museum en is te zien tot en met 17 mei. En dan nog het weer. In Parkstad is het vandaag bewolkt met langdurige perioden met regen. Bij een matige noordelijke wind is het ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt niet warmer dan 10 à 11 graden. Vanmiddag en vanavond wordt het geleidelijk droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. In Parkstad en het Heuvelland kan vannacht dichte mist ontstaan. Morgen overdag blijft het lange tijd grijs, op wat motregen na droog. Later op de dag breekt de zon door. Bij een zwakke noordelijke wind wordt het maximaal 15 graden.
4: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Yeah.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. Zes partijen presenteren hun bestuursakkoord en pleiten voor perspectief tot 2050. Ze vragen het Rijk en de provincie om duidelijkheid en een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. Er wordt al langer gesproken over het compleet opheffen van het dorp Moerdijk. De gemeente zegt mee te willen werken aan de landelijke energie- en industrieplannen. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. Minister Wang Yi deed die oproep na overleg met zijn Iraanse collega in Peking. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade omdat veel olie via de zeestraat komt. Het land dringt aan op snelle onderhandelingen tussen de VS en Iran, noemt nieuwe escalaties onacceptabel en overleg essentieel. China zegt zich ook actiever te willen inzetten voor de rust en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
8: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.
11: Maurice Kamelot.
12: 1 uur geweest, welkom terug. Goedemiddag.

Dat was 1981. En in de hitparade stond Ja Bro and People en Don't Stop the Music. Zometeen de 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzevrij naar deze. Lekker zomerse muziek met Alok en Deep Down.

0: Alok op de radio, deep down, heerlijke, vrolijke deun. Hè, is het zometeen de 20 minuten hits en Moulin Rouge en MC Hammer. En ook zijn fan en Olivia Dean. Wat een zomers liedje. Rain Me In, hoor je zo.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: Bij de grote internationale hack op de onderwijssoftware Canvas zijn ook Nederlandse instellingen getroffen, waaronder ook de Universiteit Maastricht zou zijn. De hackersgroep Shiny Hunters wist gegevens buiten te maken van wereldwijd zo'n 275 miljoen studenten en medewerkers. Voor Zuid-Limburg is vooral van belang dat de Universiteit Maastricht bevestigt dat ze bij de hack betrokken is. De universiteit heeft studenten en medewerkers geïnformeerd en zegt dat Canvas inmiddels weer veilig te gebruiken is. Zuidhogeschool en de Open Universiteit in Heerlen worden vooralsnog niet genoemd in de lijsten met getroffen instellingen. Op de afdeling orthopedie van Zuiderland kunnen patiënten sinds kort terecht bij AVA, een virtuele verpleegkundige die vragen beantwoordt over hun behandeling. De avatar is ontwikkeld in samenwerking met Microsoft en KPMG en vormt het eerste zichtbare project binnen een grote strategische samenwerking tussen de drie partijen. Die samenwerking moet ertoe leiden dat medewerkers van Zuiderland in 2030 geen administratieve lasten meer hebben, zodat zorgverleners meer tijd krijgen voor patiënten. AVA geeft uitleg, beantwoordt veelgestelde vragen en helpt patiënten beter voorbereid het gesprek met hun arts in te gaan. Zuiderland ziet de avatar als een belangrijke stap richting slimmere digitale zorg in de regio. In Brunsum keert na meer dan 10 jaar een vertrouwd geluid terug in het centrum. Op Pinksterzaterdag 23 mei staat de binnenstad volledig in het teken van Blaze vuur Kika. Een middag vol blaasmuziek en een grote inzamelactie voor Kika. Verspreid door het centrum treden diverse blaasmuziekgezelschappen op, van top 40 bands tot Böhmische en Egerlander kapellen en natuurlijk de nodige Spaaskapellen en Zatenharmoniekers. Dankzij een roulatiesysteem klinkt er de hele middag muziek op meerdere plekken. Het evenement staat volledig in het teken van geld inzamelen voor Kika, de organisatie die strijdt tegen kinderkanker. In Heerlen is deze week de nieuwe expositie Passage Parkstad geopend in het Schunk Museum. Voor het eerst nodigt de Schunk iedereen in Parkstad en Limburg uit om een kunstwerk in te sturen. Dat leverde 475 inzendingen op, waarvan er naar zorgvuldig jurywerk 100 zijn geselecteerd. De tentoonstelling staat in het teken van het thema thuis. De variatie is enorm, van schilderijen en tekeningen tot keramiek, fotografie, video en installaties. De jongste deelnemer is 8, de oudste 91. Volgens Schunk vormt de selectie een verrassend harmonieus geheel dat de kunstzinnige kracht van de regio laat zien. Passage Parkstad is onderdeel van het 40-jarig jubileum van het Schunk Museum en is te zien tot en met 17 mei. En dan nog het weer. In Parkstad is het vandaag bewolkt met langdurige perioden met regen. Bij een matige noordelijke wind is het ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt niet warmer dan 10 à 11 graden. Vanmiddag en vanavond wordt het geleidelijk droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. In Parkstad en het Heuvelland kan vannacht dichte mist ontstaan. Morgen overdag blijft het lange tijd grijs op wat motregen na droog. Later op de dag breekt de zon door. Bij een zwakke noordelijke wind wordt het maximaal 15 graden.
2: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en reuzelvrij.

0: Just Stone.
1: That'll work.
2: That'll work. Blue en Stevie Wonder en Angie Stone, die deden ook nog mee in dit liedje. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Goed, er staat nog wat achter. Ik neem aan dat ik dat niet uit te spreken op de radio. Laten we dat ook maar niet doen. Hey, het is bijna 2 uur zometeen hier op de radio. Nog meer lekkere muziek als je niet wegstapt. En dat zou ik vooral ook niet doen. Hou je dadelijk blij maken met de muziek van Alex Warren, Het Goede Doel en ook Shaggy, It Wasn't Me. Hoor je straks hier op de radio. Ja, lekker hoor zeggen. Ja. Gregory er ook nog zin in een beetje zo meteen. Muziek van Sabrina Carpenter, Neo, Gabriella. Vind je dat leuk, Gregory? Of, nou?
3: Yeah!
2: Oh, gelukkig maar. Morgen om 12 uur een nieuwe lunch op Broodje Maan. Gregory.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Café Drakke zet de tijd op 2:00.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Het gaat om delen van de brieven van Paulus uit de Codex H. De pagina's werden verspreid over Europese bibliotheken teruggevonden met geavanceerde technieken. De teksten waren met het blote oog niet leesbaar omdat het afdrukken waren van overgeschreven pagina's, maar ze konden wel digitaal worden hersteld. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
2: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
1: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuin en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
6: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
7: In Limburg zijn vorig jaar 505 nieuwe woningen ontstaan door kantoren en andere gebouwen om te bouwen tot woonruimte. Dat is het laagste aantal in 5 jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De regio Parkstad heeft een groot deel van de Limburgse stedelijke voorraad. Dus ligt het voor de hand dat het aantal transformaties vooral hier zijn afgenomen. Gemeenten als Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunsum leunden de afgelopen jaren juist vaak op transformatie om extra woningen toe te voegen. In Kerkrade zijn 3 minderjarigen aangehouden nadat ze op straat zwaaiden met een voorwerp dat sterk leek op een vuurwapen. Omstanders hadden de politie gewaarschuwd, agenten troffen de jongeren aan en benaderden de situatie uiterst voorzichtig, omdat op afstand niet te zien was of het om een echt wapen ging. De jongeren volgden de aanwijzingen op terwijl de agenten hun wapens getrokken hielden. Bij de controle bleek één van hen een airsoftwapen bij zich te hebben. Een imitatiepistool dat nauwelijks van echt te onderscheiden is. Het wapen is in beslag genomen en de 3 zijn aangehouden. Komend weekend is het Nationale Molendag en ook in Ubersberg draaien de wieken volop. In Simpelveld opent de bovenste molen de deuren met rondleidingen en uitleg over de geschiedenis van de watermolen. In Oorsbeek is de Bingelraadse molen beide dagen in bedrijf, waar molenaars demonstreren hoe er vroeger werd gemalen. Veel bezoekers uit Parkstad trekken daarnaast richting het Heuvelland, waar onder meer de Volmolen in Epen, de Schaloensmolen in Oud-Valkenburg en de molens in Mechelen en Wielren meedoen. Vrijwilligers laten de molens draaien, geven uitleg en er zijn wandelroutes langs de beekdalen. De meeste molens zijn gratis toegankelijk en geschikt voor gezinnen. Het praktijkgericht onderzoek van de hogescholen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste pijler onder het Nederlandse kennislandschap. Bestuursvoorzitter Postema van de Zuidhogeschool schrijft in zijn blog op de website van de Zuidhogeschool dat er nog een eigen doctoraatstraject ontbreekt. Hogescholen, universiteiten en de minister willen dat veranderen met een professioneel doctoraat, waarvoor nu al een landelijke pilot loopt. Ook Hogeschool Zuid doet mee. Volgens bestuursvoorzitter André Postema is het HBO er klaar voor. Dan nog het weer in Parkstad. In de namiddag en avond wordt het geleidelijk droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. In Parkstad en het Heuvelland kan dichte mist ontstaan. Morgen overdag blijft het lange tijd grijs, op wat motregen na droog. Later op de dag breekt de zon door. Bij een zwakke noordelijke wind wordt het morgen maximaal 15 graden.
6: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
6: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
6: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen, met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Bij taxicentrale

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn twee personeelsleden gedood. Twee andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. De omzet kwam uit op $25,2 miljard, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen steeg met 9%, maar de netto-winst daalde door hogere belastingen. Vooral films en streaming leverden veel extra geld op. Ook de pretparken en cruises draaiden beter, ondanks minder internationale bezoekers in de VS. Volgens Disney is het filmsucces de grote aanjager. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors.
1: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: In Limburg zijn vorig jaar 505 nieuwe woningen ontstaan door kantoren en andere gebouwen om te bouwen tot woonruimte. Dat is het laagste aantal in 5 jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De regio Parkstad heeft een groot deel van de Limburgse stedelijke voorraad. Dus ligt het voor de hand dat het aantal transformaties vooral hier zijn afgenomen. Gemeenten als Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunsum leunden de afgelopen jaren juist vaak op transformatie om extra woningen toe te voegen. In Kerkrade zijn 3 minderjarigen aangehouden nadat ze op straat zwaaiden met een voorwerp dat sterk leek op een vuurwapen. Omstanders hadden de politie gewaarschuwd, agenten troffen de jongeren aan en benaderden de situatie uiterst voorzichtig, omdat op afstand niet te zien was of het om een echt wapen ging. De jongeren volgden de aanwijzingen op terwijl de agenten hun wapens getrokken hielden. Bij de controle bleek één van hen een airsoftwapen bij zich te hebben, een imitatiepistool dat nauwelijks van echt te onderscheiden is. Het wapen is in beslag genomen en de 3 zijn aangehouden. Komend weekend is het Nationale Molendag en ook in Ubersberg draaien de wieken volop. In Simpelveld opent de bovenste molen de deur met rondleidingen en uitleg over de geschiedenis van de watermolen. In Oorsbeek is de Bingelraadse molen beide dagen in bedrijf, waar molenaars demonstreren hoe er vroeger werd gemalen. Veel bezoekers uit Parkstad trekken daarnaast richting het Heuvelland, waar onder meer de Volmolen in Epen, de Schaloensmolen in Oud-Valkenburg en de molens in Mechelen en Wielren meedoen. Vrijwilligers laten de molens draaien, geven uitleg en er zijn wandelroutes langs de beekdalen. De meeste molens zijn gratis toegankelijk en geschikt voor gezinnen. Het praktijkgericht onderzoek van de hogescholen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste pijler onder het Nederlandse kennislandschap. Bestuursvoorzitter Postema van de Zuidhogeschool schrijft in zijn blog op de website van de Zuidhogeschool dat er nog een eigen doctoraatstraject ontbreekt. Hogescholen, universiteiten en de minister willen dat veranderen met een professioneel doctoraat, waarvoor nu al een landelijke pilot loopt. Ook Hogeschool Zuid doet mee. Volgens bestuursvoorzitter André Postema is het HBO er klaar voor. Dan nog het weer in Parkstad. In de namiddag en avond wordt het geleidelijk droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. In Parkstad en het Heuvelland kan dichte mist ontstaan. Morgen overdag blijft het lange tijd grijs, op wat motregen na droog. Later op de dag breekt de zon door. Bij een zwakke noordelijke wind wordt het morgen maximaal 15 graden.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine, dat is gewoon leuk.
8: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek is...

0: Het RTP Parkstad. Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
1: En die zit klaar voor de middagshow van Parkstad te presenteren. En we gaan meteen beginnen met Ray. Where's my husband?

Amy Grant en Baby, Baby, Baby. Met een voorray met Where's My Husband. En daarmee begonnen we dus op deze woensdag 6 mei... de middagshow van Parkstad. Heb je gisteren vrij gehad? Nou, dan heb je een mooie CO. Dat staat dan in dat je elke 5 mei vrij hebt. Heb je dat niet, dan ja, eens in de 5 jaar ben je dan vrij. Ja, wel jammer.

Jeroen van der Boom. En jij bent zo. En natuurlijk is het zometeen weer tijd voor de spreuk. Want ja, het tegeltje wordt weer van de muur gehaald. Het is wel een spreuk, daar moet je over nadenken. En het is niet een makkelijk. Die moet je even laten zinken en dan denk je... Ah ja, ah ja. En hij gaat over diëten.

Samuel Welten. Echte liefde is te koop. En het is weer tijd voor de spreuk van vandaag. Het is even nadenken, maar dan gaat hij wel vallen. Namelijk, daar komt hij. Mijn dieet begint elke maandag. Behalve die van de vorige week.

0: Dowie Dog en Young, Wild and Free. Nou, wie wil dat niet, hè? Jong en wild zijn. Zometeen een nieuws van Jos. Hij weet wat er gebeurd is in Parkstad. Weet ook wat het weer nog gaat doen deze avond. Dus dat hoor je zometeen. En meteen achteraan de 20 minuten hits. Non-stop en Breuteltje Vrij. Coldplay, Melee, Alex Warren en Jennifer Lopez. If You Have My Love. Zometeen.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat?
3: Audiofrenzy.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Zo. Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
8: In Limburg zijn vorig jaar 505 nieuwe woningen ontstaan door kantoren en andere gebouwen om te bouwen tot woonruimte. Dat is het laagste aantal in 5 jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De regio Parkstad heeft een groot deel van de Limburgse stedelijke voorraad. Dus ligt het voor de hand dat het aantal transformaties vooral hier zijn afgenomen. Gemeenten als Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunsum leunden de afgelopen jaren juist vaak op transformatie om extra woningen toe te voegen. In Kerkrade zijn 3 minderjarigen aangehouden nadat ze op straat zwaaiden met een voorwerp dat sterk leek op een vuurwapen. Omstanders hadden de politie gewaarschuwd, agenten troffen de jongeren aan en benaderden de situatie uiterst voorzichtig, omdat op afstand niet te zien was of het om een echt wapen ging. De jongeren volgden de aanwijzingen op terwijl de agenten hun wapens getrokken hielden. Bij de controle bleek één van hen een airsoftwapen bij zich te hebben. Een imitatiepistool dat nauwelijks van echt te onderscheiden is. Het wapen is in beslag genomen en de 3 zijn aangehouden. Komend weekend is het Nationale Molendag en ook in Ubersberg draaien de wieken volop. In Simpelveld opent de bovenste molen de deuren met rondleidingen en uitleg over de geschiedenis van de watermolen. In Oorsbeek is de Bingelraadse molen beide dagen in bedrijf, waar molenaars demonstreren hoe er vroeger werd gemalen. Veel bezoekers uit Parkstad trekken daarnaast richting het Heuvelland, waar onder meer de Volmolen in Epen, de Schaloensmolen in Oud-Valkenburg en de molens in Mechelen en Wielren meedoen. Vrijwilligers laten de molens draaien, geven uitleg en er zijn wandelroutes langs de beekdalen. De meeste molens zijn gratis toegankelijk en geschikt voor gezinnen. Het praktijkgericht onderzoek van de hogescholen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste pijler onder het Nederlandse kennislandschap. Bestuursvoorzitter Postema van de Zuidhogeschool schrijft in zijn blog op de website van de Zuidhogeschool dat er nog een eigen doctoraatstraject ontbreekt. Hogescholen, universiteiten en de minister willen dat veranderen met een professioneel doctoraat, waarvoor nu al een landelijke pilot loopt. Ook Hogeschool Zuid doet mee. Volgens bestuursvoorzitter André Postema is het HBO er klaar voor. Dan nog het weer in Parkstad. In de namiddag en avond wordt het geleidelijk droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. In Parkstad en het Heuvelland kan dichte mist ontstaan. Morgen overdag blijft het lange tijd grijs, op wat motregen na droog. Later op de dag breekt de zon door. Bij een zwakke noordelijke wind wordt het morgen maximaal 15 graden.
7: Heeft u nieuws uit Parkstad?
4: Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
9: 89.2 FM.
10: Jouw hit, jouw nieuws.
11: RTV Parkstad.
10: Met nu. Let's go! 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Skull Bay, Adventures of a Lifetime. Met Millie, Alex Warren en Jennifer Lopez vooraf. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hits. Non-stop en Brusseltje vrij. We hebben weer feitjes voor je. Wat gebeurde op deze woensdag 6 mei in het jaar 1958... en het jaar 1974 hier in Parkstad?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1958. In Voerendaam wordt gestart met de aanleg van nieuwe woonwijken vanwege een bevolkingsgroei in Zuid-Limburg. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 1974. In Heerlen opent een nieuw cultureel centrum om het stadsleven na de mijnperiode weer opnieuw

Yes, and the only way is up is naar boven, vrienden. Nou ja, met de wijzer. Want het is bijna 5 uur. En dat betekent het einde van deel 1. Maar deel 2 komt natuurlijk na die 5 uur weer terug. Met Daryl G, maar ook Roxy Dekker. Dat komt eraan. Maar eerst nog even op de radio. Nate Smith. Dus ik zeg tot zometeen.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Drie burgers wilden dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zet er die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft vier mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via twee uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De vier verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden, het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
7: En die zit klaar voor het tweede gedeelte van de middagshow op deze woensdag 6 mei. Goedemiddag. En we gaan beginnen met Roxy Dekker. Jouw hit, jouw lief. Loser.

0: Lil G op de radio. Hi, mama. Klinkt toch een beetje zomers, hè? Het mag best wel. Met Roxy Dekker daarvoor, met Loser. En daarmee beginnen we dus het tweede gedeelte van de middagshow van Parkstad. Hier, natuurlijk hier op RTV Parkstad. Dat we het doen. Een heleboel leuke dingen.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met de spreuk van de dag. En natuurlijk het feitennieuws uit Parkstad.

Mars met zijn zomerse plaat. Ja, met de sombrero op staat hij. En die had je kunnen zien op de video via echtewparkstad.nl. Daar heb je bij de meeste muziek wat we draaien ook de video. Mocht je nog niet weten. Zometeen trouwens, de spreuk van vandaag op herhaling. Hij gaat over diëten. Even opletten, want het is wel een

met de gitaarsolo van Dire Straits, The Sultans of Swing. En het is hoogste tijd voor het tegeltje, oftewel de spreuk van de dag, maar dan wel op herhaling. Afdeling even goed nadenken, laat hem je even bezinken. Daar komt die. Mijn dieet begint elke maandag, behalve die van de vorige week.

0: hou ik dit vast. Zo meteen Jos, natuurlijk met het nieuws. Hij weet wat er gebeurd is in Parkstad. Weet ook wat nog gaat gebeuren qua weer. En meteen erachteraan ben ik bij je terug met de 20 minuten hit non-stop en breuzeltje vrij. Guy Sebastian, DJ Sammy, Olivia Dean en Dua Lipa ga je zo meteen allemaal horen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
4: Bij Poelman Parfums.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: De benzineprijs in Nederland heeft opnieuw een record bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je nu 2,63 euro, de hoogste adviesprijs ooit. De stijging komt vooral door hoge accijnzen en BTW, gecombineerd met dure olie op de wereldmarkt. Voor automobilisten in Parkstad is het prijsverschil met de buurlanden opvallend groot. In Duitsland en België ligt de literprijs namelijk ruim onder de 2 euro, mede door lagere accijnzen. Dat betekent dat tanken over de grens op dit moment meer dan 60 cent per liter goedkoper kan zijn. Bij een volle tank scheelt dat al snel 20 tot 25 euro. In Randstaal zijn aan de Randstalenstraat twee auto's zwaar beschadigd geraakt door een felle brand. Eén voertuig stond volledig in lichte laaien en het vuur sloeg al snel over op een auto ernaast. Ook enkele auto's van een nabijgelegen autodealer liepen lichte schade op en door de hitte zijn ramen van een woning gebarsten. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Een technisch mankement lijkt vooralsnog nog het meest waarschijnlijk. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. In Heerlen komt een nieuwe VBGO-campus op Nieuw-Eikholt. Volgens de Limburger niet ver van de plek waar oprichter Tony Goedmakers in 1943 zijn glazenwassersbedrijf begon om aan de arbeidseinsatz te ontkomen. De nieuwe campus moet een moderne uitvalsbasis worden voor alle Zuid-Limburgse medewerkers met kantoorruimte, opslag en faciliteiten voor innovatie. De huidige locaties in Heerlen en Hoensbroek zijn gehuurd tot 2027. De gemeente Heerlen en de provincie steunen de plannen en zien de campus als een belangrijke impuls voor de regio. In Brunssum moest de brandweer gisteren uitrukken voor een melding van een mogelijke gaslekkage aan de Berkenstraat. De melding kwam rond 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De brandweer heeft ter plaatse metingen gedaan. Wat de oorzaak is van de gaslucht is op dit moment nog niet duidelijk. De brandweer heeft de situatie veiliggesteld en doet verder onderzoek. Het weer in Parkstad. Vanavond gaat het hard regenen. De wind is matig en fris uit het noorden. Vannacht blijft het grijs met langdurige regen en minima rond 8 graden. Ook morgen is het de hele dag bewolkt met aanhoudende regen. Bij een matige noordelijke wind wordt het hooguit 11 tot 12 graden. Ronduit koel voor begin mei.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
7: 89.2 FM.
8: Jouw hit, jouw nieuws.
7: RTV Parkstad.
8: Nu, let's go! De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Guy Sebastian. En Glor. Met daarvoor DJ Sammy, Olivia Dean en Dua Lipa. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hit. Non-stop en Brusseltje vrij. Het is vandaag woensdag 6 mei. Maar ja, wat gebeurde in Parkstad bijvoorbeeld in het jaar 2008 en het jaar 2023? Waar hadden we het toen over?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 2008. In Landgraaf worden plannen gepresenteerd voor de uitbreiding van Snowworld. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 2023. In Brunsum wordt het duurzaamheidsproject gestart voor energiebesparing in de gemeentelijke gebouwen.

Simply Red and Money's Too Tight to Mention. Vrienden, het zit erop, de middenshow. Ja, het is een beetje jammer, maar morgen dan zijn we bij je terug tussen 4 en 6 met een splinternieuwe middenshow. Veel plezier zometeen met Bas en heel graag bis morgen.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Zo dadelijk is hij er weer. Een splinternieuwe avondshow. Maar eerst heb ik voor jou het Limburgse en Nederlandse nieuws.
9: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplannen goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio stond bekend om zijn uitgesproken karakter en investeerde ook in sport en kabeltelevisie. Daarnaast was hij filantroop en richtte hij de United Nations Foundation op. Hij zette zich in voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren terug uit het publieke leven. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: En dan heb ik voor jou nog het RTV Parkstad verkeer. Er staan een aantal files, 5 om precies te zijn, op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. 6,5 kilometer tussen Echt en De Brugt bij Wessem. Daar kom je een defect voertuig tegen. Op de A73 Maasbrach richting Nijmegen. 1,5 kilometer tussen Beltveld en Tiglia. Op de A77 Brussel richting Aken. 2,5 kilometer tussen Kerensheide en Spouwbeek. Daar is een ongeval gebeurd. Op de N264 Uden richting Gennep. 1 kilometer tussen Boksmeer en Gennep. En op de N280... Weert richting Baaksem, daar kom je 1,5 kilometer file tegen tussen de brug over het kanaal Wessem en Nederweert en Kelpen. Heb je iets te doen komende 2 uur? Dan nodig ik je van harte uit hier in de avondshow om lekker te luisteren naar fijne muziek. We gaan zo beginnen.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Gietjens.
10: Waar ben jij naartoe geweest?
11: Naar Mondo Verde.
10: Met de nieuwe Havana's Tornado?
11: Ja, dat is een vrije val.
10: Te gek!
11: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
10: Wow!
11: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
10: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
12: Café Brakke Rules.
3: Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
13: Stuur je appje naar

0: The Two Brothers on the Fourth Floor. Die mochten deze avondshow openen. Met... Ja, dan hadden we het vorige week over vreemde bandnamen. Daar zit er wel eentje van natuurlijk. Hè? The Two Brothers on the Fourth Floor. Maar inmiddels zijn we daar gewoon aan gewend. Dat weten we helemaal niet beter. Lieve mensen, een hele goede avond. De avondshow is weer paraat voor jou. Ik moet even zwaaien naar Richard. Want die pakt zijn koffers en die gaat richting huis. Die gaat lekker de aardappeltjes eten thuis. Richard, dankjewel. Morgen weer. Ja, Eike en ik. Morgen weer een middagshow. Dat is hartstikke fijn. Nou, en ik ben hier om jou een avond te begeleiden. Muzikaal gezien. En ik kan je zeggen...
1: Hier heb ik echt zin in.
0: We gaan beginnen.
2: Het is

0: Bas Vientjens. RTV Parkstad.
1: Ik neem je even mee naar afgelopen vrijdag. Afgelopen vrijdag was ik te gast in de Nieuwe Noor. Ik stond in het voorprogramma van The Cosmic Carnival. Dat is een coverband, inderdaad. Een coverband en die spelen hits. En die weten alles van niemand minder dan Fleetwood Mac. En ik mocht daar plaatjes draaien voordat zij begonnen en nadat ze klaar waren. En ze hebben natuurlijk heel veel verteld over Fleetwood Mac en ze spelen de nummers. Echt fantastisch spelen ze dat op hun eigen manier. Maar deze hebben ze niet gedaan. Ik denk, die bewaar ik fijn voor de woensdagavond. Dit is Everywhere. Can you-

En dus is het 20 minuten over 6 geworden. Nou, als je haast hebt, het is exact 18 minuten. 18 minuten, dus je hebt maar 2 minuten. Jorde, Fleetwood Mac en Everywhere. En ik ben nog steeds op zoek naar een leuke foute verzoekplaat. Dus als je nog een suggestie hebt, laat het weten via de app. En als je denkt, wat is het telefoonnummer ook alweer? Gaat eenvoudig via de website.

0: stay. Even lekker onthaasten met Lionel Richie en Stuck on You. En ik heb dadelijk nog een prachtig nummer, een rustig nummer om te onthaasten. Maar dan van Limburgse bodem. Maar eerst Sabrina Carpenter en Taste.
1: Jouw hits.
2: Jouw

Sabrina Carpenter en Taste op jouw radio. Het is 6 mei en dat betekent dat we net 4 en 5 mei achter ons hebben. En ik vind die tijd altijd heel erg fijn om dan de volgende plaat te draaien van de Schientaler. Dit is Mergot.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: In Brunssum keert na meer dan 10 jaar een vertrouwd geluid terug in het centrum. Op Pinksterzaterdag 23 mei staat de binnenstad volledig in het teken van Blaze vuur Kika. Een middag vol blaasmuziek en een grote inzamelactie voor Kika. Verspreid door het centrum treden diverse blaasmuziekgezelschappen op, van top 40 bands tot Böhmische en Egerlander kapellen en natuurlijk de nodige Spaaskapellen en Zaterharmoniekes. Dankzij een roulatiesysteem klinkt er de hele middag muziek op meerdere plekken. Het evenement staat volledig in het teken van geld inzamelen voor Kika, de organisatie die strijdt tegen kinderkanker. In Heerlen is deze week de nieuwe expositie Passage Parkstad geopend in het Sjoenk Museum. Voor het eerst nodigt de Sjoenk iedereen in Parkstad en Limburg uit om een kunstwerk in te sturen. Dat leverde 475 inzendingen op, waarvan er naar zorgvuldig jurywerk 100 zijn geselecteerd. De tentoonstelling staat in het teken van het thema thuis. De variatie is enorm, van schilderijen en tekeningen tot keramiek, fotografie, video en installaties. De jongste deelnemer is 8, de oudste 91. Volgens Sjoenk vormt de selectie een verrassend harmonieus geheel dat de kunstzinnige kracht van de regio laat zien. Passage Parkstad is onderdeel van het 40-jarig jubileum van het Sjoenk Museum en is te zien tot en met 17 mei. Bij de grote internationale hack op de onderwijssoftware Canvas zijn ook Nederlandse instellingen getroffen, waaronder ook de Universiteit Maastricht zou zijn. De hackersgroep Shiny Hunters wist gegevens buiten te maken van wereldwijd zo'n 275 miljoen studenten en medewerkers. Voor Zuid-Limburg is vooral van belang dat de Universiteit Maastricht bevestigt dat ze bij de hack betrokken is. De universiteit heeft studenten en medewerkers geïnformeerd en zegt dat Canvas inmiddels weer veilig te gebruiken is. Zuidhogeschool en de Open Universiteit in Heerlen worden vooralsnog niet genoemd in de lijsten met getroffen instellingen. Op de afdeling orthopedie van Zuiderland kunnen patiënten sinds kort terecht bij AVA, een virtuele verpleegkundige die vragen beantwoordt over hun behandeling. De avatar is ontwikkeld in samenwerking met Microsoft en KPMG en vormt het eerste zichtbare project binnen een grote strategische samenwerking tussen de drie partijen. Die samenwerking moet ertoe leiden dat medewerkers van Zuiderland in 2030 geen administratieve lasten meer hebben, zodat zorgverleners meer tijd krijgen voor patiënten. AVA geeft uitleg, beantwoordt veelgestelde vragen en helpt patiënten beter voorbereid het gesprek met hun arts in te gaan. Zuiderland ziet de avatar als een belangrijke stap richting slimmere digitale zorg in de regio. Dan nog het weer in Parkstad. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. In Parkstad en het Heuvelland kan dichte mist ontstaan. Morgen overdag blijft het lange tijd grijs, op wat motregen na droog. Later op de dag breekt de zon door. Bij een zwakke noordelijke wind wordt het morgen maximaal 15 graden.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl. Bas, tientjes.
7: En dat was het half nieuws. We gaan fijne muziek draaien, dus blijf vooral lekker luisteren. De Majestic heb ik, de Waterboys en...

20 voor 7 geworden hier in de avondshow. Je hoorde de Pussycat Dolls. En Doncha. Want het vroeger was het leuk om plaatjes te vertalen. Althans, om titels te vertalen. En dan ging ik hier een beetje de mis mee. En ik dacht dat die mensen zongen I saw the hole of the moon. Ik zag het gat van de maan. Ja, dat was niet helemaal waar natuurlijk. Hè. Dat was... Je bent een beetje dom, dat was hem. Dit zijn de Waterboys op RTV Parkstad.

0: De Britse band The Waterboys met The Hole of the Moon kwam in 1986 alweer. Dat is heel wat jaartjes geleden. Terug naar de tijd van vandaag de dag.
1: RTV. Markstad.
0: Want dit vind ik leuk. Dit is Magnetic van De Bousa.

Met dank aan Kirsten uit Brunsum. De Dolly Dots hoor je. En Love Me Just A Little Bit More. Take me, hold me, love. Als je ook een keer een foto van zoekplaat wil aanvragen, dan kan dat. Hè. Ga je eenvoudig naar de website en dan kan je een appje sturen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter op.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hit.
7: Jouw nieuws.
9: Zo dadelijk deel 2 van jouw avondshow met hele fijne hits. Maar eerst het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. 2 medewerkers zijn met klachten naar de spoedeisende hulp gebracht. Brandweer en GGD onderzoeken de oorzaak. Volgens de veiligheidsregio werkten de medewerkers in een van de operatiekamers. Door de situatie kunnen er voorlopig geen operaties plaatsvinden. Bij de ontruiming moest zeker 1 ingreep voortijdig worden afgerond. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat melden Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: En dan krijg je van mij nog het RTV Parkstad verkeer. Daar staan gelukkig geen files, dus je kan overal lekker doorrijden. Er zijn een paar plaatsen waar je extra goed op je snelheid moet letten. Op de A73 echt richting Venlo bij hectometerpaal 24,5. Op de N275 in beide richtingen bij hectometerpaal 28,4. En op de Rembrandtstraat en de Sint-Joosstraat, daar kom je aan beide kanten een flitser tegen.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Hintjens.
11: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
12: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
14: Bij Poelman Parfums.

0: De C&C Music Factory and Gonna Make You Sweat. Ik vind het niet zo'n subtiele vraag om te vragen of mensen willen gaan dansen. En dan gaan ze gaan schreeuwen, everybody dance. Dat doe je niet.
1: RTV Parkstad, Parkstad, Parkstad.
0: Dat kan je ook gewoon heel netjes vragen natuurlijk aan de mensen. Of gewoon zorgen dat je goede muziek draait en gaan de mensen vanzelf wel dansen. Terug naar de jaren 90 met C&C Music Factory and Gonna Make You Sweat. En vanuit daar is het een fijne stap richting 2026, want daar hebben we fijne muziek. Another featuring 45 Ultra, dit is Talk To You bij RTV Parkstad.

20 over 7 geworden in jouw avondshow. Je hoorde uit Amerika, Who's Johnny? Eldebarge, zijn debuutsingle. Maar liefst 40 jaar geleden alweer. Eldebarge met

Imani en Don't Be So Shy. Nog hele fijne muziek onderweg. Zo dadelijk, dan ga ik op de zolderkamer kijken. En ik heb natuurlijk het crazy plaatje. En dat is een hele mooie. Maar eerst nog Leave van One.

0: Lief op jouw radio en Wonder Woman. Zo dadelijk de foute verzoekplaat. Nee, niet de foute, ik moet het wel zeggen. Het crazy plaatje komt eraan. En ik had al gezegd, het is een hele mooie dit keer.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
0: In Brunsum keert na meer dan 10 jaar een vertrouwd geluid terug in het centrum. Op Pinksterzaterdag 23 mei staat de binnenstad volledig in het teken van Blaze vuur Kika. Een middag vol blaasmuziek en een grote inzamelactie voor Kika. Verspreid door het centrum treden diverse blaasmuziekgezelschappen op. Van top 40 bands tot Böhmische en Egerlander kapellen. En natuurlijk de nodige Spaaskapellen en Zaterhermeniekes. Dankzij een roulatiesysteem klinkt er de hele middag muziek op meerdere plekken. Het evenement staat volledig in het teken van geld inzamelen voor Kika, de organisatie die strijdt tegen kinderkanker. In Heerlen is deze week de nieuwe expositie Passage Parkstad geopend in het Sjoenk Museum. Voor het eerst nodigde Sjoenk iedereen in Parkstad en Limburg uit om een kunstwerk in te sturen. Dat leverde 475 inzendingen op, waarvan er naar zorgvuldig jurywerk 100 zijn geselecteerd. De tentoonstelling staat in het teken van het thema thuis. De variatie is enorm, van schilderijen en tekeningen tot keramiek, fotografie, video en installaties. De jongste deelnemer is 8, de oudste 91. Volgens Sjoenk vormt de selectie een verrassend harmonieus geheel dat de kunstzinnige kracht van de regio laat zien. Passage Parkstad is onderdeel van het 40-jarig jubileum van het Sjoenk Museum en is te zien tot en met 17 mei. Bij de grote internationale hack op de onderwijssoftware Canvas zijn ook Nederlandse instellingen getroffen, waaronder ook de Universiteit Maastricht zou zijn. De hackersgroep Shiny Hunters wist gegevens buiten te maken van wereldwijd zo'n 275 miljoen studenten en medewerkers. Voor Zuid-Limburg is vooral van belang dat de Universiteit Maastricht bevestigt dat ze bij de hack betrokken is. De universiteit heeft studenten en medewerkers geïnformeerd en zegt dat Canvas inmiddels weer veilig te gebruiken is. Zuidhogeschool en de Open Universiteit in Heerlen worden vooralsnog niet genoemd in de lijsten met getroffen instellingen. Op de afdeling orthopedie van Zuiderland kunnen patiënten sinds kort terecht bij AVA, een virtuele verpleegkundige die vragen beantwoordt over hun behandeling. De Avatar is ontwikkeld in samenwerking met Microsoft en KPMG en vormt het eerste zichtbare project binnen een grote strategische samenwerking tussen de drie partijen. Die samenwerking moet ertoe leiden dat medewerkers van Zuiderland in 2030 geen administratieve lasten meer hebben, zodat zorgverleners meer tijd krijgen voor patiënten. AVA geeft uitleg, beantwoordt veelgestelde vragen en helpt patiënten beter voorbereid het gesprek met hun arts in te gaan. Zuiderland ziet de Avatar als een belangrijke stap richting slimmere digitale zorg in de regio. Dan nog het weer in Parkstad. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. In Parkstad en het Heuvelland kan dichte mist ontstaan. Morgen overdag blijft het lange tijd grijs, op wat motregen na droog. Later op de dag breekt de zon door. Bij een zwakke noordelijke wind wordt het morgen maximaal 15 graden.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl. Bas Vientje.
2: Jodde, onze eigen Jos Thuistra. Jos, dankjewel. Het crazy plaatje komt eraan. Een hartstikke mooie, had ik al gezegd. Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Yeah.

0: En hij is binnen, hij loopt hier in de studio. Reinier Eichem, hij is zich even mentaal aan het voorbereiden. Hij heeft zo dadelijk voor de eerste keer Engelse gasten. Engelstalige gasten. Dus het eerste uur gaat hij totally in English doen. Dan zijn ze een beetje zenuwachtig. Ik wens hem vanuit deze kant alle sterkte, maar dat gaat je zeker lukken.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.
0: En natuurlijk ga ik op de zolderkamer kijken, want daar ligt een fijne oude plaat. Een lekkere dance classic. Ik denk dat Renier echt dat ook wel kan waarderen. Dat komt er zo dadelijk aan. Maar eerst heb ik voor jou nog Son Milieu.

Incognito en Don't You Worry About A Thing. Ik vind het echt een zomersplaatje. Je krijgt zin in de zomer. En ook zeker als je het videoclipje erbij bekijkt. Incognito. Hoogste

dat ik eens een wandelingetje ga maken hier door het door de studio. En dan ga ik naar de zolderkamer. Eens even kijken of daar nog fijne, leuke plaatjes liggen uit de tijd van weleer. Even kijken, boven aangekomen, even de deur openen, want daar zit even het slot. Ja. En dan ben ik hier op de zolderkamer even zoeken naar een mooi plaatje. Want ik had er al stiekem eentje klaargelegd. Die zet je dan zo schuin in dat bakje. Weet je, zo een beetje op 45 graden dat je hem goed kan... Hier is die. Ja, ja, gevonden. En dan leg ik die op de platenspeler. En dan neem ik je mee lekker terug in de tijd. McFadden is dit, samen met Whitehead. En Ain't No Stopping Us Now bij Radio Parkstad.

op zolder. McFadden en Whitehead, Ain't No Stopping Us Now, hoorde hier in de avondshow. Die helaas bijna ten einde is gekomen, maar hij niet getreurd. Reinier Eggen staat helemaal voor jou klaar om jou te voorzien van de nodige portie cultuur in de cultuuragenda. En morgen vroeg kan je wel lekker opstarten, want dan start Kim samen met jou op. Dus van alles te blijven hier bij RTV Parkstad. Ik ga je alleen laten met een paar hele fijne plaatjes. Ik wens je een hele mooie week. Doe er iets moois mee. En dan spreken we elkaar weer heel snel. En veel plezier met Reinier zo dadelijk. Leuk.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
7: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. Onder meer Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit Amsterdam zijn geraakt. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en studentgegevens buitgemaakt door de hackersgroep Shiny Hunters. Volgens de instellingen zijn er geen financiële of gevoelige persoonlijke gegevens gestolen. Wel waarschuwen ze voor phishing met de buitgemaakte data. De systemen zouden wel alweer veilig te gebruiken zijn. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. Dat is later dan gepland, na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: op tritonmarketing.nl.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. Een Nederlands stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. En op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. De NS zegt diep geschokt te zijn. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Yeah.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
2: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
7: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. Dat meldt de actiegroep Global Summit Flotilla. Saif Aboukeshek, die vorige week werd opgepakt, zou daarmee een zogenoemde droge hongerstaking zijn begonnen. Hij werd aangehouden na deelname aan een actievloot richting Gaza. Israël houdt hem vast tot zeker zondag na afwijzing van zijn beroep. De organisatie spreekt van een politieke gevangenschap. Israël ontkent dat hij slecht wordt behandeld. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hantavirus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De passagier werd vanwege haar gezondheid niet meegenomen op de vlucht naar Amsterdam. De GGD informeert medepassagiers van de vlucht. Volgens het RIVM duurt het meestal 2 tot 4 weken tussen besmetting en ziekte. De WHO ziet geen verhoogd risico op verdere verspreiding. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij de protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
8: Een lekkere geur is essentieel.
9: Maar wat is jouw favoriete geur?
8: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
9: tot Michael Kors.
8: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Laat je bestelling door Boelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
11: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. cafébrakke.nl.
10: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: Wow!
12: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft niet in.
12: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
13: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
14: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

0: Ja, de hit uit de oude doos was even afgestoft. En Bruce Springsteen, ook al in de 70 inmiddels, met Born in the USA. En Maddie en Joel, die hebben de studio verlaten. En de volgende gasten zijn aangeschoven. Stel jullie even kort voor. En waarvoor komen jullie naar de studio?
1: Ik ben Roy Kesters. Ik ben van... Bokkers of Vastelovend Verein, Kallig in de Box KE. En ik ga.
2: Brian Wetsels met je namen. Ook van de Bokkers of Vastelovend Verein. Dit moment zelfs ook nog Prins.
0: Hoogie, tata, tata.
2: En tevens zijn fighter al allebei lid van het feestcomité van 5x11 BVV Kallig in de Box.
0: Kijk, en nu had ze al verklapt over het jeet. Want we jeet het namelijk over 29, 30 en 31 mei, ja, er huurt het jood, 3 dagen fest in het Bocherslank met BVV Kalk aan de box. Vergun eens even naar die historie, hoor. Ik wil met u eigenlijk boete de oprichting in 1966, hoor, wil ik met u eigenlijk naar Operation M2, zet dat u geeft.
2: Dat zei dus, Jet.
0: Wat dan? Kijkers en luisteraar, luister naar dit geweldige verhaal.
2: Roy, wat zei?
0: Roy, wat zei?
1: Ja, Jot, we stammen allebei natuurlijk van Nordizid. Ik denk dat voor Bouw BJ 55 jaar zijn, 20 jaar zijn BJ zelfs, ongeveer.
0: Ja, ja.
1: Ja, de oorsprong ken ik natuurlijk niet 100%, want daar waren we nooit bij. Daar hadden ze ook nooit eigenlijk. Maar wat ze nu ziet is dat uit hoogheden jekes jaar warm. En dat stamt heel goed ziet dat voor dat Bogus bij Zumpenveld ging. Want Bogus was vroeger apart, Zumpenveld was apart. Mm-hmm. En op enig moment ging Bogus en Zumpenveld bij je. En toen had een paar hele wijze heren van de Bogus of Vastelovensverein, die hand gemengd hem overal in het Bogerserland samen overal gedrek bejeten. Halen, dat uiteindelijk heel hersteld te houden. Dat mag het natuurlijk gingen wezen, want anders kloppen de getallen niet meer. Van de totaalgronk die in principe bij je gevoegd ging werden. En uiteindelijk hadden ze die gronk bij je gezameld. Die is naar Oesburg gegaan. Die is daar bewaard. En pis op de dag van u. Is dat de Bocherserdrijk, wie viel dat nemen? Ja. Wat ook een menig Bocherserleedje werd bezongen. En dat Bocherserdrijk, dat is, dat steunt alle hoogheden die vanaf nu, en vanaf het verleden natuurlijk ook geproclameerd zijn, die steunt traditionsmäßig in de Bocherserdrijk, in een bak, met de Bocherserdrijk in. En dat werd ze echt geproclameerd. Zodat ze eigenlijk nog immer, met dat knipoog, toch nog immer, eigenlijk de echte Bocherser oeh, heet bees.
0: Ja, het jongste, ik ga toch even gaan dieper in detail.
1: Maar we zijn
0: niet, niet erg vings. Het ging zich over in een vierkante meter echte Bocherser gronk. Hè, en de moot van Bochers blijven natuurlijk. Nou, hoe gaan ze zich dat gronk bijeengezameld op Bonhey, Broek, Reinert, Vlengendaal, Bongert, Langveld en bij de Kei. En er wordt dus overal een beetje gronk geklauwd en dat wordt in die plastic tuten geduid. Mm-hmm. En daarna zijn ze dus naar het Duitse Orsbach inderdaad gegaan. Dat houden ze allemaal nog in een kist gedaan. Wordt afgesloten en verzegeld. En daarna overgedragen aan de schutters van het nabijgelegen Duitse Orsbach. Die al je nou zo stiekem bij, zich bij die verborgen gevoegd houden. En de zilveren sleutel moet in bewaring gegooid bij de keirredders. En dat wordt natuurlijk een zekere schuilplaats. Ja, en dan kiezen natuurlijk de springende punt, wa? Dat dan op een gegeven moment aangeboren is geworden bij het gemeentehuis. En je zou dus worden van, ja jongens, dit is echt nog in een vierkante meter Bocherser gronk. Want Bogus blief Bogus. En dat is, bishuutsendaars is dat nog een bisschen traditie. En het schöne ervan is dat er damalige president of Wil Palme zat. Kent u uw voorstellen wat er zo lastig wordt aan die spectaculaire actie om ja, het gewoon geheim te houden in al die wegen en misschien wel monden met voorbereiding en zetten en dat in Osmoele dorp. En dat staat dus de damalige president in de Dichwa. Bogus dus. Goed mannen, voor jullie even naar de muziek. En wie kennen nog anders? Ik ga Bogus om muziek drehen en ja... er hoort bij Parkstad ook een beetje, waar, inmiddels. Waar. Dat is ja, een Parkstad-indeling, lof voor het zo maar zeggen. En vroeger was dat 045, ja, is het nu nog. Waar. Vergunningsloos naar Chief Belsta. 045!
3: Ik ben de politie. Jenge bewerkt, jenge werd beschoten. Hang om, hoek maar!

0: 0-5-1-1 uiteraard van Chief Belstar. Geen onbekende hier natuurlijk bij RTV Parkstad. Want zij openen altijd op de vrijdag voor de carnaval. Het hele carnavalsprogramma wat je dan vanaf 12 uur 's middags tot 6 uur in de avond kunt bekijken en beluisteren. We hebben de BVV Kalk aan de box, hey, die vanaf 11 jaar bestunt. En ja, jongens, wanneer zullen we met de vuurbereidingen beginnen? Met die drie dagen, wat er door ram losjeut in Bochussen.
1: Nou ja, ik denk dat we toch bijna wel, denk meer wie jaar al bezig zijn. Allereerst natuurlijk, hè, om een feestcomité bij je nee te raven voor je lui. Die zulke die zich willen inzetten om hij natuurlijk drie dagen geweldig feest voor te maken.
0: Als ze zich vrijwillig aangemeld of voor ze daar als prins automatisch bij betrokken, omdat ze toevallig dit jaar prins is. Als ze dicht gezegd, ja jong, dan kunnen ze niet meer, dat is in die seizoen, dus laat maar gaan.
1: Nee, ze had mij gevraagd voor het feestcomité, voordat ze mij gevraagd over een prinsenwijl. Dus dat had ze heel slauw gedaan, moet ik zeggen.
0: Ja, dan had ze wel, moet ik zeggen, een zware opdracht op die genomen. En prins werden is net gek wat ze verhuurd, Murray, die is, en dat nog even erbij pakken. Och ja, dat is zo lommig hoor. Maar.
1: Ja, zeg, dat is toch chic. Zo, het is überhaupt natuurlijk een eer om natuurlijk in een jubileumsjaar prins te worden.
0: Absoluut.
1: En als ik dan nog kan bijdragen aan een geweldig feest, ja, dat is natuurlijk met alle liefde. Vooral voor een vereine in eigen dorp, dus geen probleem.
0: Ja, maar goed, eigen dorp, daar komt er ook van boeten af. Kameraad, houd er maar rekening met. Want als een bochus uitloopt, oké, dan is het al drie vier vol normaal. Maar van boeten af komen er ook allemaal lugen. Dat weet je voor zeker.
1: Ja, zeker. We zien het ook nu al in naar kaartverkoop. We zien ze inderdaad ook dat heel veel kaarten ook van boeten dorp komen. En dat is allemaal wel heel chic om te zien. Mm-hmm. Dat is wat ze zeggen. Inderdaad, de tentenfesten zijn normaal allemaal wel al bekend, hoor, voor bochus. Maar
0: ja, ik ken het anders met de tentenjekken.
2: Ja, bochus is cool.
0: Ja.
1: Ja, dat is zeker cool. Nee, ja, dus dat is zeker. Dus je ziet het gewoon. Keer op keer zien de hand van de tent volstaan. Dus dat je het ook dit jaar wel gebeuren. We zien ook nog dat de kaarten al op het einde aan. En we hadden nog een klingemond. Dus kom maar ja.
0: Vergunt, geliek, gun verschijnt meer van dat programma wat daar vanaf vrijdag tot 29 mei in Bochusleuf op zaterdag 30 mei en op zondag 31 mei bij BVV Kalk aan de box vanaf 11 jaar. Bye.

0: Ja, de winnaars van de Slager Arena 2 jaar geleden in Noord-Zedaat, die, laat maar zeggen, de mond voor dat die Slager Arena worden, met een uitzending worden en hem nog gewonnen. Goed, dat terzijde. Mannen, voor jund, nou, door program, het feestweekend. Vrijdag door 29 mei vindt het aan, 5 maal 11 jaar, het jubileum BVV Kalk aan de Boks KE met 3 dagen fest door 29 mei. Vertel, wat kennen de luiden over waarde? En sowieso, zijn er nog kaarten? Dat is ook belangrijk om erbij te vermelden, hoor. Want ik weet niet, of al je totaal uitverkocht was, dat wist ze niet, hoor. Of verder dat waren?
1: Totaal uitverkocht nog niet, maar het jeet erop aan. Ik denk dat we toch wel voor die 90% nu zitten. Maar ik denk voor op die 100% te komen, dat de Roy in zijn programma kan naar vuur kan brengen, dan wist ik zeker dat jullie inkomen.
0: Nou, het had ik net gedoe om die 100% vol te krijgen. Ik had het gedoe om natuurlijk BVV Kalk aan de Boks eventjes met dat jubileum en dat geweldige fest wat er 3 dagen gaat organiseren even in de zon te zetten. Daarom had ik het gedoe. Voorstel, wat kennen de Luverwaarden vrijdag door 29 mei?
2: Op de vrijdag treinen vuur natuurlijk 5x11 af. Dus dat heet dat voor een Kulsche Ovent organiseren. Dus ook zo, ja, Kulsche Ovent, huid wel eens duiker. Maar we hebben geprobeerd om ook een programma neer te zetten. De Novenant is daar bijna aftrap past. En dat doen vuur dit jaar om te beginnen met Hier veel Radouw. En Hier veel Radouw, dat heet dat voor met een samba-band komen. Die verzouw. Niet onbekend, denk ik.
0: Die Verzao, ja, natuurlijk. Die maken een hoofd Radouw.
2: Die maken echt Radouw. En ja, zowel voor met veel chandaal, wel voor het jubileum ook inluiden. Vervolgens doen voor wier met Blue Royal Tansgarde. Dat is een soort van Kulsche groep. De dans, zang. Met elkaar combineert, zeg maar, is echt een spas voor het oog.
0: Volledige
2: een
0: naam,
2: gezellige groep.
0: De volledige naam, de Blue Royal Garde Danskorps. Hey, dat klinkt dan nog net, hoor.
2: Ja, dat zit u sowieso in het internationale, hoor, met veel gestonden erbij. Hoor. Dus,
0: ja, graag houden voor Engels. En hoe zitten we weer op het Duits? Jod, en Blue Royal is natuurlijk ook wel Engels, hoor. En Danskorps, Garde Danskorps is natuurlijk Duits. En die, ja, jongens, die kennen echt het.
2: Ja, die werpen ook met die dames.
0: Is de tent hoog genoeg?
2: Hand voor gecheckt. Is 40 meter hoog op het hoogste punt.
0: Oh, dat schaffen ze wel.
2: Moet je uitkomen. Maar ja. In ieder geval, dat is echt een spas voor het oog. Voor de echte carnavalist. De helft van de Zitzungen uit Düsseldorf, Köln en noem maar op. Dat is ook echt zo'n groep die ook echt van dans kennen, maar dat combineren met hele moderne gezang. En ja, we holen die per se op ons feest erbij. Ja.
0: En met die Rico, maar die had ook nog trommeleren en treuteren bij zich, normaal, hoor. Dan, die komen zo, hoor. Die man, die hand, die vrouw, die mm-hmm. zo, over aan het futje, met alle respect voor het futje. Ja, maar die schleven door met en dat zijn toch die trainen het Janse jaar, hoor. Dat is die trainen hier weg en fors, want als ze dit wil doen en nog in het tempo wie die dat doet, dan moet ze echt een bombenconditie hangen, als je dat überhaupt niet, hoor.
2: Ja, ja, dat is absoluut zo.
0: Trouwens, wat zo graag staat, waar, vier trainen af, het trainuur elk 11 jaar trainuur af, hè? Of zin ik dat verkeerd? Omdat ze zes vier trainen af?
2: Ja, nee, meer van vertrainen het 5x11 jubileumsfeest.
0: Oh, ik dacht dat er een heleboel aftrainen en een nieuwe rood voor 11 kwam.
2: Nee, wel een beetje in voetbaltermen natuurlijk, ook ertussen deurig.
0: Vertrainen, dus aftrap. Ja.
2: Dat is natuurlijk ook een beetje mijn voetbalhingergroom, dus vandaar de aftrap.
0: Ja, nou ja, goed. Zo kan ze, ik ben nooit zo oud voor je te leren. Uh-huh. Ik denk, aftrainen, dat is zo wel erg uniek. Je bent in een verein vanaf 11 jaar aftraind. Ja, dat misschien niet de paas voor de toekomst. Maar ja, zeg maar dat je ze vingen, dat is een vet probleem. Ja.
2: Los dat.
0: Hey, vertel weer op de vrijdagavond nog veel meer, hoor.
2: Ja, Blue Royal, Tansgarde, Handvuur. Niet onbekend, denk ik, voor de lui van de Parkstad. Duo Noetgedaad, of duo is niet meer duo, maar het is Noetgedaad. Dit jaar in een hele speciale editie. Normaal werden ze begeleid door hun eigen muziek.
0: Ja.
2: Dit jaar op een ganse speciale manier. Met een live band volledig begeleid. Dus ja, dat dus die, ja, wat ik al gehoord vind, die jongen al mond aan het proeven om het volledig live te doen. Ja, dat liet mij persoonlijk. Die platen zijn in Bochus werden die als kippenvel ontvangen. En ik denk dat dit nog een schepje erop deed.
0: Het is ook schön muziek, echt waar. Dat, wat dat betreft, weet je die jongen dat toch? Bochus waar nooit dat en al die anderen ook waar hij in het hetje. Waar huurder, daar had ik nog meer van. Jod, maar dat is nog niet het programma. Want we zijn vol oeden pakken op de Kölsche Oven, waar?
2: Ja, we pakken durg met de Powerboom. Ook twee Bochuser, ja, Bochuser jongen.
0: Ja, zo over.
2: Ja, wil ik wel even een twijfel. Los als een volledig Bochuser jongen nemen.
0: En alle twee inmiddels ook papa, hè? Ja, jong. Ja, ja.
2: Dan weet ze wie mee.
0: Ja, dus die maken boete muziek, maken zo nog andere dingen. De Powerboom, die ook afgelopen jaar bij RTV Parks in het carnavalsprogramma ook op je troonen hand was. Die ook natuurlijk geraan stond voor een beetje stemming in de hut was.
2: Ja, absoluut, absoluut.
0: En dat zijn verdonnen niet, hoor.
2: En dat zijn verdonnen niet. Dan mengen ze van wat een kneur van artiesten, maar dan moet het regio nog komen. Dan komen de pavaier nog. Echte ja. Kölsche pavaier.
0: Kijk, en dat is natuurlijk...
2: Geen tribute band, nee, de echte.
0: De echte Duitse pavaier. En met dat Blue Royal Garde Danskorps, ja, had ze dan toch een heel hoog Kölsch gehalte. Dat is het, of had ze nog meer?
2: We gaan uiteraard hand voor door DJ Cole, maar voor de rest is dat er een hoofdprogramma.
0: Schöne programma, dus de Pavaier, de Powerboomen, Blue Royal Garde Danskorps, noos je dat met een live bezetting. Hè? Dus ja, dat werd smullen, jongens, dat werd smullen. Voor laten de lu dit even bezinken en dan komen we dadelijk op tot 30 mei, was zaterdag 30 mei.

0: Ja, verzitten nog eenmaal in bochten zijn met dat ding van wat ga ik doen aan de fiets hangen, vaste lovend. Ja, vaste lovend, nee, niet vaste lovend. Sterker nog, 5 x 11 jaar BV kalk aan de box met 3 dagen vast door in Bochtenslag. BVV moet ik trouwens zeggen. Bochtenslag vaste lovend voor een kalk aan de box. Ja, even in het knutje printen. KE.
1: En dan nog KE.
0: KE. Met 3 dagen vast. Hey jongens, we worden stijgen gebleven op door Friedrich Ternunens. Want ze mij vergund nog 30 mei, zaterdag 30 mei. Wat had BVV Kalk aan de box KE te bijen op door zaterdag?
2: Ja, door zaterdag gaan voor zelfs toch Janse dag plan. Dus niet alleen het oven. Ze mogen vandaag. Vandaag gaan we natuurlijk ook gemengd. We moeten kijken dat voor een feest voor jong en oud maken. En daardoor gaan we ook even aan. Aan de jongeren, de jeugd, gedaan. Wie kent voor de kinderen ook een schön feest bij je. En dat dan voor je door, op de middag vanaf 1 uur of 12 een Lajanse plei door voor te zetten met springkussens. Er zijn van alle andere spelletjes die je daar kent toe. Een popcornmachine. Daar gooi je het nog zorgen voor een silent disco.
0: En, ja, dat wel erg stil, hoor.
2: Dat wel erg stil. Maar wat jullie zijn.
1: Dat is niet Joda.
2: En zielig, door lovend, is er ook nog een Spaskapelle treffen. Een soort toernooi tussen het Spaskapelle, Zaterdamme, Niekes, neem het maar op.
0: Hé, hey, wacht even, Zaterdamme, neem het maar op. Zijn er door zoveel in Bochtens, va?
2: Nee, dat zit niet alleen hoe Bochtens, maar ook hoe de rest van de regio, de omstreken. Mm-hmm. Die zijn de oestje nu dicht. En Eijelanen. En die hun zorgen dat voor ook het muzikale ondersteuning aan de Janse dag.
0: De Janse dag? Oeh, dat moest de Janse dag als jury ook door, zie je, om te bepalen.
2: Dat is
0: door,
2: ook een jury aanwezig, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja,
1: dat is ook wel een jury.
2: Dat klopt. Dus dat werd ook een hele leuke competitie, ongeveer. En dus handvol voor jong en oud, ook vandaag, een heel leuk programma op je zat. En daarbij heeft natuurlijk het Sovens weer nou een echt chic programma.
0: Mm-hmm. Laat komen, jongen, laat komen.
2: Silence Roy.
1: Ja, het Sovens, dat nummer voor vaste lovend in mei.
0: Mm-hmm.
1: Toch, naam zei het natuurlijk al, de hand van geprobeerd om door crème de la crème van nog Limburgse vaste lovend in Bochtens te krijgen.
0: En het is graad nog mei, hoor.
1: Het is graad
0: nog mei, ja.
1: Waarom koeten voor het nog vaste lovend in mei nummer?
0: Ja. Want wij zijn nu op de 31ste hout zitten, hoor. Dan was je nooit 12 voor, maar meteen de bodem gegaan. Maar nu eet het goed, omdat ze dus... Ja, goed gekozen, ja. Gang weer.
1: De hand van de commissie PR, hoor. Dat is al Brian natuurlijk...
2: Dat is Mingo.
0: Ja, en met Bochtens zijn ze sowieso helemaal wakker wat dat betreft. Dus daar mag ik me geen kop zorgen.
1: We lossen ze in ieder geval op veel manieren huren en zie je. Dus ja. Dat kunnen ze dus niet nog even.
0: Ja,
1: we komen voor mee. We vervangen aan. Uiteraard, mag ik niet meer zeggen, trainen af. Maar starten van de ochtend met ons hoogleden op de bühne. Aansluitend kunt dat Sven ohne Girls niet meer voeten denken, Oesbogus en omstreken.
0: Dat Sven ohne Girls, hè?
1: Dat is gerand voor enorme stimmung.
0: Kelmis, hè, jongens? Hoe Kelmis kunt hij?
1: Ja, absoluut.
0: Sven ohne Girls.
2: Maar voor juist of Frans niet?
1: Maar absoluut. Voor juist of Frans niet. Frans. Maar ze voelen zich ook ondertussen wel een stuk Bochtenser met zo'n duik zijn zal doorgewijd. Dus,
0: Welke Frans?
2: Ja, wat of Frans precies? De

0: begin.
1: Dit is het begin, inderdaad. En dan vervolgen we met Der Erwin. Niet meer van het Mijnenkoer, maar wel Der Erwin. Immer even, ja, spassig. Immer even veel stimmung. En met zang samen. Der Big Benny. Wij kennen hem niet.
0: Hey, trouwens, afgelopen jaar drager van de Jodenarrekap.
1: Ja,
0: pas op. Ik bedoel, daar had ze toch een corrivee in huis, waar ze een Jodenarrekap dreiger door had.
1: Of dat toen al bekend was, weet ik niet.
0: Nee, maar...
1: Dat was een figuur geweest. Dat...
0: Hoe is het niet weer zo verzellen?
2: Wat zit erbij, wat zijn
0: er? Hoe is het niet weer zo verzellen?
1: Morgen in de verkalen. Nee, eigenlijk. Als rijdt.
0: Geet de priest nog een boeg, want dat duurt. Nee, flauwekul.
1: Ik giet wel een extra half litertje van. Dus.
0: Oh, oké. Okay.
1: Daar geet de ooggoed op aan de goed.
0: Allee, dan. Vertel weer.
1: Daarna kunt er Blue Royal Tansgarde. Die hand voor je hand weekend vastgelaten. Komen ook warm op de Zamsig.
0: Die blijven slaven in Bochus, hij. Boot voor dik is schon geregeld.
1: Vastelovende mei huurt ook de Blue Royal Tansgarde bij om ook een beetje af te wisselen tussen niet alleen maar gezang, maar ook schon schouwspel op de bühne te zien.
0: Ja.
1: En daar passen ze perfect in de plan, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: En dan nog, Spingenspan, door Johan en Niek, dus, en afsluiten doen vier met door John Tana.
0: Ja jongens, en ik heb wel een programma. Hè. Ik bedoel, Spek en Span, ook tegenmaal winnaar van het LVK. Hè. Ja, en de Jontana, ja, dan zien ze tegenwoordig bijna overal. Maar die kent ze bijna niet orden, maar zo ongeveer. Met de Jontana net als het programma net compleet.
1: Ja, we zouden het zeggen. Vier moeten nu natuurlijk zeggen, ja. Maar...
0: Ja, ja. Nee, maar dat wordt hetzelfde. Bij de Fabrizio en die ziet, dan zoeken ze ook overal duiken het op. Dus wat dat betreft, Fabrizio 2.0, maar dan in de vorm van de Jontana. Ja. Alhoewel, ik ga je woord of Fabrizio weer ook terugkomen.
2: Ja, kom back.
0: Kwestie van tijd. Ja, jongen, dat wordt 30 mei, waar? Want meer houden van net, dat is meer bij je nog, waar?
1: Dat ook.
0: Dan laten we voor de kijkers en luisteraars nog even in spanning. Want 31 mei is ook nog iets te doen. Wens er de hals nog niet voor, lastig maar.

0: Ja, en Lübe, dat ding, ga ik vaste lopen dan op fiets hangen? Nee, had je een vaste lopen dan op fiets hangen? Had ik ons jubileum van BWW, kan ik aan de box KI? Aan de box hangen, zo. Jongen, verzoend aankomen bij zondag 31 mei door Dreden en laatste dag van drie dagen lang festweekend BVV Kallig aan de Box KE Borges. Voorstel, wat kunnen de lu op zondagmiddag door op de Borges op middag nog verwachten?
1: Ja, zeker. Door het laatste dag slissen vooraf. Allereerst uiteraard met een receptie, dat huurt bij je jubileum. Dat ook de lu, ze mengt willen die wat er vrij willen feliciteren dat er ook de kans verkeent.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat jongen natuurlijk niet zo lang doen, want we moeten vis maken hoor, en niet zoveel. Breuzen.
0: Nou ja, dat is yes, hè, maar wanneer je kunt feliciteren en als er een reis door van, dan zouden ze toch de felicitaties moeten kunnen overbrengen.
1: Hij is huurig erbij.
2: Die
1: kregen niet de kans voor. Maar zeker jongen vroeg dan nog lekker nog programma maken. Wordt dat voor afsluiten of aftrainen, maar dat mocht niet zeggen hoor. Starten met de Keidorf-muzikanten. Vervolgens natuurlijk met Chief Belzer, die hand van net hij al op de radio joeit.
0: Mm-hmm.
1: Daarbij je voor dan ook eens je dans toevoegen met het Männerballet Lonze.
0: Hé, hey, maar wacht even. Doe eens de Keidorf-muzikanten, hoor.
1: Mm-hmm.
0: Uiteraard ook. Hoe de bochen zo lang. Wie laat vindt dat toch aan op zondag? Is dat vroeg shoppen met de Keidorf?
1: Ja, als je kent het zien, want het 12 uur vroeg vingst naar Samstag of en dan is het zeker vroeg shoppen.
0: Ja, dan werd het, het spät shoppen. Want vroeg shoppen vingt om 10 uur of 9 uur aan. Nou, ja, dan
1: dus werd het vroeg vingst. Ja.
0: Nee, dan is het toch vroeg shoppen, mensen. Vroeg shoppen, mensen, vroeg of Samstag of en toch is je weg.
1: Precies.
0: Ja. Vertel weer.
1: Männerballet Lonze. Daarna hadden we ook nog door Toerenverein, Oesbe Joost Dorp, die komen een schoon demonstratie hebben. Daarna kunt eigenlijk alleen maar puur bochus. Iedereen die ander twee, de jongen van waar, de herringbiezeren, noot je dat. Het kan kinderdag eigenlijk niet meer op, dan is er dag verder. En dan slist voor nog af, joh, lekker met de minningen DJ. En dan denk ik dat we allemaal de tuur leeg gaan.
0: Ja, de buurt ook. Ja, de Toerenverein, die meldt zich gerade via Bianca. Bianca, waar dat staat ja. Van... ja, schön, Bochus natuurlijk. Zijn vier ocht erbij, maar ja, logisch. En voor jullie is even toch nog dat Bochus al lang... want daar zitten heel veel goede muzikanten. Onder andere ook de cabines.
3: RTP Park. Jouw hits.
4: Jouw nieuws.

0: door Limbo. Roy voor dich net onbekend natuurlijk. Hoor.
1: Die gasten ken ik.
0: Mannen, drie dagen fest met het jubileum 511 jaar BVV Kalk aan de Box. K.E. Bochus, 29, 30 en 31 mei. Wie kennen jullie aan kaarten komen?
2: Ja, daarbij wil ik snel beginnen. Dan hoeven de linkkaarten te zelf voor vrijdag en dan zaterdagavond. Zaterdagmiddag en dan zon is het vrij toegankelijk. Dus daar zien we sowieso hier komen.
0: Mm-hmm.
2: Mijn kaarten kennen jullie allereerst online via www.bvv-ke.nl/tickets. En daarbij, wanneer er zoveel geboog is, kennen de jellen bij de boerderijwinkel Tienbaan, bij de Denver en bij de tankshop op de Bonnei.
1: Mm-hmm. Ik zelf dat plezier leef lui. Hij wil ze bij zien. Het boog is dat wel maar feest gevierd. Dat is bekend. Dat willen we u allen nog eens zeggen. En zit erbij voor die laatste 10% van de kaarten. U ook ziet het ab.
0: Ik wens BVV Kalk aan de Box 5 maal jubileumweekend. Een geweldig jubileumweekend op 29, 30 en 31 mei. En mannen, bedankt dat er het nog eens even wilt toelichten om inderdaad de luutse lossen huren wie Jot en Stoots Bochus is op het Bochuser Lank en de Bochuser enge vierkante meter gronk.
1: Hoe is dat?
0: Hey, ik zou zeggen, Jot heem en
1: adieu.
3: Jouw hits, jouw nieuws, RTV.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zo'n 150 mensen stonden op de snelweg, waardoor het verkeer richting Waalwijk werd stilgelegd. Rijkswaterstaat en politie kwamen ter plaatse en hielden het verkeer deels tegen. Later kon het verkeer onder toezicht weer langzaam doorrijden en werd de situatie stap voor stap beëindigd. De actie is inmiddels afgelopen en de weg is weer vrij. 3 evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC, waar speciale isolatiefaciliteiten zijn. Intussen duiken wereldwijd steeds meer mogelijke besmettingen op. Zo zou een Franse reiziger besmet zijn geraakt tijdens een KLM-vlucht, waarop ook een Nederlandse vrouw zat die later overleed. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op, met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Kom binnen!
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Stuur je appje naar

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Gia.

0: Krummeltje, zet je de wekker?
1: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
2: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hit.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens premier Netanyahu en minister Katz was een commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid het doelwit. Israëlische media melden dat hij is gedood, maar de bevestiging ontbreekt. Het is een zeldzame aanval sinds de gevechtspauze. In zuidelijke buitenwijken wordt tussen het puin gezocht naar slachtoffers. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de aanval. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn ICNMAP te vergoeden. Het middel zou het ziekteproces bij beginnende Alzheimer met ongeveer 18 maanden kunnen vertragen. En het zou nu toepasbaar zijn op zo'n 10.000 patiënten. Zorginstituut Nederland adviseert tegen de vergoeding, omdat het effect beperkt zou zijn en er risico's zijn op ernstige bijwerkingen, zoals hersenbloedingen. Alzheimer Nederland vindt dat patiënten en artsen zelf moeten kunnen kiezen en ervaring moeten kunnen opdoen met het middel. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde.
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
10: Stuur je appje naar

0: Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums. Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan. Al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Stuur

0: Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan. Al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan. Al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Park.